0: Music is proud to be fout.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in Buggehout in Oost-Vlaanderen is in goede gezondheid teruggevonden, dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij een sporthal in de buurt, daarna kwam hij niet meer naar huis, waarop zijn ouders dus de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoektocht met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. De bosbrand aan de Costa Brava in Spanje is bijna volledig onder controle. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare vuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat eigenlijk niet mocht. En in de buurt van de Franse stad Perpignan is gisteren een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur is al verspreid over meer dan 400 hectare. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het te blussen. Verschillende wegen zijn er ook afgesloten. Door een andere brand in dezelfde regio werd het donderdag al 3000 mensen geëvacueerd. Die brand is wel onder controle. Naast Frankrijk en Spanje wordt ook Portugal geteisterd door natuurbranden door de extreme hitte daar. En op het WK voetbal gaat een van de topfavorieten Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een penalty binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak dan ook groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is er rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 24 graden.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
3: Kom ook koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
6: Q Music.

I and I to everyone.

0: Q-Fout Radio. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. De jongen van 10 die gisternamiddag vermist raakte in het Oost-Vlaamse Buggenhout is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij de sporthal, maar kwam daarna niet meer thuis, waarop zijn ouders de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoekactie met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. Op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ook tijdelijk geëvacueerd. Daarna mocht iedereen weer terugkeren en sprak Trump het volk toe zo'n 3 kwartier. Dat is minder lang dan verwacht. Hij wil de federale verkiezingen hervormen.
2: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
1: Door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten is de populariteit van Trump fors gedaald. Op het WK voetbal gaat Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een strafschop binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak daarna groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is rustig verlopen, in Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maximaal tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.

0: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
4: Yoohoo!
5: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Go! Q Foute Radio. Q Music.
7: The last time we talked.

0: shoppen in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Homo koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Vorig jaar had bijna 70.000 mensen een eerste psychologische gesprek op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek zoals een school of een OCMW. Blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
5: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
4: Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, dichtbij Perpignan. Het vuur verspreidde zich al snel over 400 hectare land. 500 brandweerlieden proberen het te blussen, maar het verloopt moeizaam. Verschillende wegen in de buurt zijn ook afgesloten. In Spanje is de grote brand bij de Costa Brava intussen grotendeels onder controle. Daar is meer dan 2300 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden. En op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. Trump zei onder meer dat de VS de oorlog tegen Iran heeft gewonnen en hij sprak over zijn voorstel om de federale verkiezingen te hervormen.
6: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
4: Trump beweert dus dat het voorstel dient om kiesfraude tegen te gaan, maar volgens de Democraten wil het vooral het aantal democratische kiezers verminderen. En op het WK voetbal nemen Frankrijk en Marokko tegen elkaar op in de kwartfinales. Frankrijk won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Marokko klopte dan weer Canada, een van de gastlanden, met 0-3. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze trainen daarvoor straks een laatste keer. Volgens Dodi Luke Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
7: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
4: Wie de kwartfinale wil volgen, zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven, want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden, dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Q. Q-fouten.

0: everywhere.
1: Kom naar de Solden.
2: Nee, Solden.
1: Solden?
2: Een S, Solden bij AS Adventure.
1: AS, dat is ook al mijn S.
2: Ja, Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het is Solden.
1: Shit, hè.
2: En zondags open.
1: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
0: AS Adventure. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
8: Krevel. Leef beter.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe!
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
0: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Kom koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Q Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste gesprek met een psycholoog op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek, zoals een school of een OCMW, blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
8: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen. Je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
7: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen. En vielen er ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. In de Albanese hoofdstad Tirana kwamen gisteravond 10.000 mensen op straat tegen de regering. Ze eisen het ontslag van de premier. Het is al de 35e betoging sinds eind mei. Het protest begon als verzet tegen een groot luxe resort in een natuurgebied. Dat bouwproject wordt gelinkt aan de schoonzoon van Amerikaans president Trump. Maar intussen protesteren mensen tegen de regering en corruptie in het land. Amerikaans president Trump. Maar intussen protesteren mensen tegen de regering en corruptie in het land. In Nederland zijn er rellen uitgebroken na de 0-3-zege van Marokko op het WK tegen Canada gisteren. In Rotterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk toen die de weg wilde vrijmaken. Ook in Den Haag en in Utrecht moest de politie ingrijpen. Een dertigtal relschoppers werden opgepakt, twee agenten raakten gewond. Ook bij ons werd de zege van Marokko uitgebreid gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen. Maar hier bleef het rustig en bleef het bij feestvreugde. In de kwartfinale neemt Marokko trouwens op tegen Frankrijk, dat won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze krijgen daarin dezelfde scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels trainen straks een laatste keer voor de kwartfinale. Volgens Dodi Lukebakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
9: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het... een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
7: Wie de kwartfinale wil volgen, zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel

laat moeten opblijven, want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.

0: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
1: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music. Q Music.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Kenten. Dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden, tot 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer voor dringende hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. De Russische president Poetin heeft gebeld met Amerikaans president Trump. Aanleiding was de 250ste verjaardag van de VS, maar nadien hadden ze het ook over de oorlog in Oekraïne. Poetin benadrukte nog maar eens dat Rusland de hele Donbass-regio in het oosten van Oekraïne wil innemen. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren gebeld met Trump om hem te feliciteren met de Amerikaanse onafhankelijkheid. Wat daar verder nog gezegd is, is niet duidelijk. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
2: Oh.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
9: Q Foute Radio. Q Music.

0: Don't worry,
1: it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.

0: Radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Quintin, dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt, maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden tot 25 minuten en daardoor raakte ook het noodnummer voor dringend hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. Het departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen vergunningen van gemeenten. In 4 jaar tijd gaat het om een verdrievoudiging. Voor ze een vergunning geven, vraagt de gemeente eerst advies aan de overheid. Maar als gemeenten dat advies niet volgen, riskeren ze dat er beroep wordt aangetekend. Dat zegt N-VA-kamerlid Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
2: Ik vind dat zeer opvallend, omdat uiteindelijk het is zo dat die adviesverleners een advies geven aan die gemeente. En als die gemeente hun advies niet volgt, dan gaan diezelfde adviesverleners in beroep tegen de verlener. De vergunning, met natuurlijk als doel dat hun advies wel degelijk gevolgd wordt.
1: Het departement Omgeving gaat het vaakst in beroep voor zonevreemdheid. Dat is het geval wanneer je bijvoorbeeld een woning wil bouwen in natuurgebied. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen dat vuur nu te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer, tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
3: Het zijn solden in de designer.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices. Krevel.
1: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
0: Krevel, leef beter.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
7: Adventure is everywhere.
8: Kom naar de solden.
9: Nee, solden.
8: Solden?
9: Een S, solden bij AS Adventure.
8: AS, dat is ook al mijn S.
9: Ja, solden bij AS Adventure.
8: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
9: Nee, het is solden.
8: Shit, hè.
9: En zondags open.
8: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
10: AS Adventure.
11: Q-Music. Q-Music is proud to be found. Dit is Q-Found Radio.
12: 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8.

0: Aldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voortleven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht iemand opgepakt en ook een auto in beslag genomen na de zege van Marokko op het WK. Dat klopte Canada met 3-0. Supporters kwamen massaal op straat om dat te vieren en bleef daarbij rustig, al was er dus wel één arrestatie voor vuurwerk. De auto werd in beslag genomen omdat de chauffeur gevaarlijk rijgedrag vertoonde. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand mochten de inwoners hun huizen daar niet verlaten. Intussen is het vuur onder controle en is de lockdown dus voorbij. En vandaag kan je op verschillende plekken in Vlaanderen met telescopen naar de zon kijken. 28 volkssterrenwachten en sterrenkundige clubs stellen hun deuren open. Want er is veel te zien, zegt Ruben Verboven van de Vereniging voor Sterrenkunde.
7: Er is heel wat zonneactiviteit vandaag te zien. We hebben nog net de kans om 2 grote zonnevlekken te zien. Die zitten momenteel op de rand, dus vandaag zal het een van de laatste dagen zijn dat je nog kan bewonderen. Maar zo'n grote zonnevlekken gaan natuurlijk ook altijd gepaard met de nodige uitbarstingen. Dus ook die zijn vandaag heel mooi te zien.
6: Kijk wel nooit zonder bescherming naar de zon, ook niet met een zonnebril. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
5: All

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Q Foute Radio.

0: Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Kom ook koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Het zijn solden in de designer-outlets van...

0: shoppen in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Are you ready?
3: Dit is
4: Q Foute Radio.
3: Q
4: Music.

0: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de MIVB weten. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner van de MIVB voor je vertrekt. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. Wolven hebben dit weekend maar liefst 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan zeker 19 jeugdkampen door. Maar de angst is onterecht, zegt wolvenexpert Jan Loos.
3: Wolven zijn gevaarlijk voor schapen en geiten, dat weten we ondertussen, maar wolven zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen. Ook niet voor kinderen. Kinderen ruiken naar mens en dat is de soort die de wolf eeuwenlang achterna heeft gezeten, die de wolf heeft uitgeroeid. Wolven hebben een pesthekel aan ons en leiden mensen werkelijk als de pest. En je moet een wolf echt al als mens in het nauw gaan drijven om een aanval uit te lokken, of vanzelf zal die nooit een mens aanvallen.
2: De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen. 8 op de 10 bedrijven zijn positief over de verplichte elektronische facturatie. Dat blijkt uit een bevraging van e-facturatiebedrijf Billit. Sinds januari moeten bedrijven verplicht hun facturen elektronisch versturen via Peppol. Een vooruitgang, zegt Victor Kermans van Billit.
4: Koud watervrees heeft plaatsgemaakt voor gemoedsrust en eenvoudige administratie. Ze winnen vooral heel veel tijd en wordt makkelijker betaald. Je wordt sneller betaald, die betaalopvolging is beter. Dus ze winnen voornamelijk tijd en vandaar die gemoedsrust ook.
2: In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er ook erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand ging al meer dan 2300 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is intussen onder controle en de inwoners van die 7 gemeenten kunnen weer naar huis. De brandweer waarschuwt wel voor nieuwe opflakkeringen. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee jong, gracias Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
10: Welkom aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
11: Yoohoo!
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Are you ready? Q Foute Radio. Q Music. Q. Music.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Foute Radio.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Motorpech in Nice.
4: Oh.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. De man van 53 die gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie in Turnhout ligt nog altijd in een coma in het ziekenhuis. Het gaat om Karel Snoeks, een voormalige profvoetballer. Twee verdachten zijn gearresteerd. Je hoort journaliste Rosalie Pieters.
8: Volgens de buurvrouw die ik sprak ging het om jonge mensen, een koppel, een man en een vrouw. Wat er nu verder met hen gaat gebeuren, daarvoor wachten we op een reactie van het parket. Na de middag zouden ze laten weten of die twee worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Voor wat hier gisteren is gebeurd.
7: Het blijft onduidelijk wat de agressie precies heeft veroorzaakt. Het onderzoek loopt. Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de Brusselse vervoersmaatschappij zelf weten. Het personeel verzet zich tegen de besparingen die de Brusselse regering oplegt. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner voor vertrek. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Krevel.
3: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel, leef beter.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Kom koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Q.

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. Een van de verdachten van de zware verkeersagressie in Turnhout gisteren is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Zij wordt wel verdacht van slagen en verwondingen. Dat meldt het parket. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Journaliste Rosalie Pieters.
2: Hij is in kritieke toestand. Hij wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. Karel Snoeks is 53, maar hij had ook wel al hartproblemen. Ze hebben maar liefst 45 minuten moeten proberen om hem te reanimeren hier. En ja, ze begrijpen ook vooral nog altijd niet wat hier is gebeurd, wat ze precies verkeerd hebben gedaan, dat dit zo uit de hand is kunnen lopen.
1: Het parket onderzoekt dat nog. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners aan de tweede etappe bezig, de eerste echte rit na de ploegentijdrit van gisteren. Het is meteen een pittige rit met op het einde 3 keer de beklimming van de Montjuïc in Barcelona. Je hoort Mathieu van der Poel vlak voor de start.
3: Ik denk, wat ik gisteren ook al zei, dat het echt wel lastiger is dan iedereen denkt, zeker met de weersomstandigheden. En ja, die stress die er een beetje gaat komen toch in het peloton, zal het gelijk al een lastige etappe worden. Ik denk dat er meer kans is dat ik niet meedoe dan wel meedoe vandaag, maar als er een kansje is, dan ga ik die wel proberen te pakken natuurlijk.
1: De Deen Jonas Vingegaard rijdt rond in de gele leiderstrui. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.

0: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q-Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Een brutale home invasion in Kasterlee, in de Antwerpse Kempen. Vier gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht zijn huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. In Mechelen zijn vier mensen gewond geraakt bij een vechtpartij die ontstond nadat een man plots in de lucht schoot. Een vrouw raakte gewond aan haar hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet in levensgevaar. De drie anderen waren er minder erg aan toe. De politie heeft de verdachte opgepakt, de man van 38. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in, net als twee blusvliegtuigen en vier helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich supersnel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield, 9 mensen raakten gewond. Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in een dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinese duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik als leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Kom ook koken.
10: Wat wordt het vandaag?
8: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, dat is een makkie.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
13: Q Foute Radio. Q Music.

0: vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Solde bij Zalando.
4: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solde bij Zalando.
6: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
11: 500?
10: Schatje, dat is 25 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
10: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
3: Torfs!
2: Krevel.
12: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel. Leef beter.
13: Q. Foute Radio. Q Music is proud

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigde de agenten vanmiddag in VTM Nieuws.
2: De politie heeft daar zeer correct opgetreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Daar gaan we ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden, dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
1: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. 4 gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis en had hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
3: Ik wil die niet meer zien. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt heeft. Ik aanvaard eerst niet. Nee, ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste. Ik hoop alleen dat hij erdoor komt.
1: De politie pakte 2 verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Tijdens een paardenprocessie in Florin in de provincie Namen zijn 8 mensen gewond geraakt toen een paard op hol sloeg door geweerschoten. Het paard liep daardoor in op een groep mensen. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen vecht daar nog voor zijn leven. Uit onderzoek blijkt dat de ruiter zijn paard niet onder controle had en dat hij ook te veel gedronken had. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield. 9 mensen raakten gewond. En Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinese duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Adventure is everywhere.
6: Kom naar de Solden.
7: Nee, Solden.
6: Solden?
7: Een S Solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, Solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is Solden.
6: Shit, hè.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
5: AS Adventure.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt. Yeah.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigt de agenten.
4: De politie heeft daar zeer correct opgetreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. De regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Ik kan me ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden, dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
3: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
5: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Come on. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat mijn man meegemaakt heeft. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste.
3: De politie pakt de twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. De Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.

0: shoppen bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die loopt.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goede avond. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een spannende sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar. Die liet Del Toro winnen. Remco Evenepoel werd derde, Jonas Vingegaard vierde. Evenepoel voelt zich goed, zegt hij.
2: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in de problemen gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed, mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed en op naar morgen.
1: Vingegaard blijft leider in het klassement, maar ziet Pogacar wel dichterbij komen. Evenepoel wordt derde op 15 seconden. Ilan van Wilder staat elfde op een goede minuut. De rit van morgen in de Tour wordt aangepast en zonder publiek gereden op Franse wegen. Ook de reclamekaravaan voor de koers wordt geschrapt. Het peloton fietst morgen van Noord-Spanje naar Frankrijk, maar passeert in de buurt van de zware bosbranden in de streek rond Perpignan. Daar zijn twee mensen levensgevaarlijk gewond geraakt, een bewoner en een brandweerman. Zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. In de regio ging al zowat 1700 hectare natuur in de vlammen op en het vuur breidt zich daar nog verder uit. Er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet terug naar huis kunnen na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om zo'n 40-tal appartementen. Je hoort Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
3: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, die laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen, samen met het zorgbedrijf, voor die middellange termijn. Dat is in orde, iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard, daar ben ik natuurlijk wel blij om. Want dat is ook geen gevoel waar je alleen mensen mee achter wil laten.
1: Bij de brand vielen 5 doden, allemaal vrouwen. En ook 16 gewonden, vooral mensen die te veel rook binnenkregen. Niemand is in levensgevaar. Naar de oorzaak van die brand zoeken experts nog. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd daar gegrepen door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van die auto hem ook niet meer ontwijken. En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor de Britten Russell en Hamilton. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. En de Nederlander Max Verstappen ging van de baan af en haalde daardoor de finish niet. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt ook helder bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon, tot 29 graden dan. Dinsdag even wat meer wolken, maar vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. En vanaf donderdag tot 32 graden.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Q Foute Radio. Q Music. Proud to be Foute.

0: Radio. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Zo schrapt de organisatie de reclamekaravaan voor de koers en er mag ook geen publiek langs het parcours staan op Frans grondgebied, dus ook niet aan de finish. In de regio rond Perpignan breiden de bosbranden nog verder uit. Er ging al zowat 1700 hectare natuur in de vlammen op en zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. Twee mensen raakten levensgevaarlijk gewond, een bewoner en een brandweerman. Verrassing voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Follerin Balogun opstellen. Die was nogthans geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportjournalist Jarno Berto.
2: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is. Misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden. Maar het is vreemd, ook één dag voor de wedstrijd. Dus ik neem aan dat de voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
1: President Trump heeft de FIFA daarnet ook bedankt op sociale media om die schorsing van Balogun aan te passen. En er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet kunnen terugkeren naar huis, na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om een 40-tal appartementen. Je hoort Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
3: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, die laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen, samen met het zorgbedrijf, voor die middellange termijn. Dat is in orde, iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard, daar ben ik natuurlijk wel blij om. Want dat is ook geen gevoel waar je alleen mensen mee achter wil laten.
1: Bij de brand vielen 5 doden. Naar de oorzaak wordt nog gezocht. Vanavond en vannacht helder bij minima rond 16 graden. Morgen dan veel zon en tot 29 graden.

0: Radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Verrassing voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Folarin Balogun opstellen. Die was nogthans geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportjournalist Jarno Berto.
2: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is, misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden, maar het is vreemd. Dus ik neem aan dat de voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
1: President Trump heeft de FIFA al bedankt op zijn sociale media. Een groot onrecht is rechtgezet, schrijft hij daar. De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Sportjournalist Stijn Vlamink.
3: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in COVID-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie, ligt bij die bosbranden. Dus ze kunnen zich natuurlijk veel moeilijker organiseren om alles in goede banen te leiden.
1: De branden in de regio breiden nog verder uit. Al zowat 1700 hectare natuur is vernield. En intussen zijn ook al meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de achtste finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-6 na anderhalf uur tennissen. Het wordt geleidelijk een heldere avond en nacht bij minima rond 16 graden. Morgen dan veel zon en tot 29 graden.

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Follerin Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de achtste finales. Maar door die beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement en is die regel ook altijd zo toegepast. Onze voetbalbond bekijkt daarom alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks blijft kritiek. Hij kreeg gisteren in Turnhout rake klappen bij een geval van zware verkeersagressie. Journaliste Rosalie Pieters volgt de zaak.
2: De man wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. De dokters hebben beslist om hem 48 uur in slaap te houden, om hem zo stabiel mogelijk te houden. En dan morgen namiddag zullen ze hem dan stilletjes wakker maken. Dan pas zal echt duidelijk zijn hoe het met hem is gesteld, wat zijn toestand is.
1: De man van 35 is aangehouden voor poging doodslag. Een vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. GroenVoorzitter Eymen Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging, om zo meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch zijn arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. Er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. Het alarm van het museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden om een spoor naar hen te vinden. Remco Evenepoel is tevreden over zijn openingsweekend in de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde vandaag derde in de tweede etappe met aankomst bergop in Barcelona. Daardoor staat hij ook derde in het algemeen klassement op 15 seconden van gele trui Jonas Vingegaard. Je hoort Evenepoel.
3: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in de problemen gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed, mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed en op naar morgen.
1: Morgen verlaat de Tour Spanje en trekt het peloton naar Frankrijk. Een eerste bergrit van bijna 200 kilometer. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de achtste finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-6. In het mannendubbel heeft Sander Gillet zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Hij verloor samen met de Nederlander Sam Verbeek van een Frans duo in 2 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon tot 29 graden. Dinsdag meer wolken. Vanaf woensdag zonniger en warmer. Oh.

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Follarin Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de achtste finales. Maar door de beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement. Ze bekijkt alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. Bondscoach Rudy Garcia spreekt van een 1 april grap op 5 juli. Volgens hem verdedigt onze bond het voetbal in het algemeen.
2: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
1: Ook doelman Thibaut Courtois sprak daarnet met de pers. Volgens hem verandert dit allemaal weinig en willen de Duivels gewoon winnen tegen de VS. Groenvoorzitter Eamon Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging om meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch een arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. En er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. De alarm van dat museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen is er dan veel zon en tot 29 graden.

0: nieuws van middernacht.
1: Een goeie nacht. De Rode Duivels trekken zich niks aan van de hele discussie rond de Amerikaanse spits Valerien Balogun. Dat zegt doelman Thibaut Courtois. Balogun was eigenlijk geschorst tegen de Duivels in de achtste finale op het WK, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij dus toch kan meedoen. Maakt niet uit, zegt Courtois.
2: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
1: Onze voetbalbond reageerde in een statement. We zijn verbijsterd over de beslissing van de FIFA, staat er. En we bekijken alle mogelijke stappen om ze aan te vechten. Zo kan de wedstrijd tegen de VS onder voorbehoud gespeeld worden, bijvoorbeeld. In Schaarbeek in Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze op een plein werd aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. De buschauffeur testte wel al negatief op drank en drugs. En Rock Werchter zit er bijna helemaal op. Het was een rustige editie, onder meer door het ideale weer, zegt journaliste Demi van den Ede.
3: Op dag 1 een heel klein beetje gedruppeld, maar voor de rest stralen de zon en niet te warm. Want vorige week stond hier ook bij 36 graden. Dat is toch iets minder aangenaam om zo lang in de zon te staan. En mede door dat weer ook bij het Rode Kruis en bij de politie weinig incidenten, weinig interventies.
1: Rock Werchter was ook niet volledig uitverkocht, dit weekend wel, maar donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden en morgen is er dan veel zon tot 29 graden. Oh.